Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

Zij het hier die buks aan het couragen geschikt. Kom rin, zij die doll, hier bist immer willkom. Machst een bier, oder een keul, oder beide tozam. Kom, vertel wat, oder machst niet,

een rentier, ik hef je tiet naar het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal een pip tobak.

eerst de pieptabak. Heb ik de piepjes en een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich met een.